0: Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Lekker, nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl met 3 O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met 3 O's.
5: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: komt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Hey.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag, tussen 4 en 7, Hot Dance Radio.
8: Turn up the heat.

is altijd een klein beetje wennen of het dan werkt of het niet werkt. Het is een beetje alsof je in een relatie zit eigenlijk met elkaar. Dat is een beetje wat het is. Hot Dance Radio. Dat is de naam van het radiostation. En mijn naam is Barry Brandt. En ik ben nieuw bij dit prachtige radiostation. Ik mag vandaag eventjes aan de knoppen wennen. Kijken of het een beetje werkt. Waar welke schuif voor is en hoe dat allemaal gaat. En binnenkort dan hoor je mij hier op dit radiostation met een radioprogramma. Wellicht dagelijks, misschien wekelijks. We gaan het toch mooi evalueren. Dat ligt een beetje aan aan deze testuitzending. Mocht je het horen, je bent heel vroeg wakker. Het is even over vieren. Welkom bij Hot Dance Radio met... Ach, wat leuk.

Wat een mega samenwerking van Armin van Buuren en Mr. Props en Another You. Je luistert naar Hot Dance Radio. Mr. Props, die ken je nog van Waves. Prachtig mooi liedje, werd later ook nog een remix van gemaakt. En Mr. Props, die begon ook ooit een eigen kroeg in Amsterdam, de Live Bar. Volgens mij heeft hij daar inmiddels geen aandelen meer in, maar dat moest een soort van live café worden met veel pianomuziek en live zang en alles erop en eraan. Tijdje niks van Mr. Props gehoord, of hij is nog steeds zijn geld aan het tellen met het succes van Armin van Buuren en Another You. Het is Hot Dance Radio met My Loving.

0: hou dus niet van sugar. Ik ben echt een zoutliefhebber. Suiker is wat mij betreft, ja, ik ook als kind al niet. Ging ik als kind met mijn moeder naar de Jamin. En dan was het echt van, wil je wat, wil je wat? En mijn moeder wilde me zakken vol met snoep geven. Maar ik werd er gewoon niet vrolijk van. Wel van Robin Schulz overigens en sugar. Zometeen hier, Hot Dance Radio. Met muziek van Becky Hill. En ook It Goes Na Na Na. Zometeen.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

goeienacht. Barry Brandt hier, testuitzending. We gaan eventjes lekker wat proberen aan de knopjes zitten. En jou in ieder geval richting bed of richting werk te helpen. Niet vergeten, vanaf 8 uur dan gaat Bert dat stokje overnemen. En dat doet hij iedere ochtend vanaf 8 uur hier bij Hot Dance Radio. Dan samen met nu.

Hot Dance Radio. Het is head first als het gaat om het koken van crack kreeft. Heart first als het om de liefde gaat. Lucas en Steve en Jordan Shaw. Daarvoor hoorde je nog Peggy Goo en It Goes Na Na Na. Wat een enorme megahit was dat. Even testen. Een testuitzending voor mij. Barry Brandt hier op Hot Dance Radio. Even kijken waar de knopjes zitten, hoe de studio werkt. En of het allemaal een beetje lekker gaat. En dan binnenkort hier... Door de week overdag mag ik een prachtig mooi radioprogramma maken. Je bent laat wakker trouwens. Of misschien ben je nog wakker of gaat je ochtenddienst al in. We gaan je verblijden met Last Frequencies. En dit is Chris Lake.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horreopmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Personeel komt van september. Aangezien juni is, dachten we, we doen de side piece. Die andere versie van Cry For You. En goede liedjes, die blijven ook op deze manier natuurlijk erg overeind. Welkom, de nachtuitzending, 5 uur geweest richting je werk. Of misschien wel richting je bed. Met zometeen Martin Garrix en Alesso na On My Mind.

Jansen uit Nederland. Martin Garrix, de man die met Koningsdag altijd voor vuurwerk zorgde in, op de Zuidas. Bij Amstelveen daar in zijn prachtige, prachtige appartement. Dit is Hot Dance Radio. Meer vuurwerk krijg je van Joe Stone. En Is It Really Love? Altijd maar een beetje de vraag of het echt liefde is of gewoon...

0: Advance Radio en Lose Somebody, Kygo. Welkom bij de proefuitzending. Barry Brandt hier. Als we elkaar toch een beetje aan het leren kennen zijn. Een van mijn favorieten, nou misschien wel mijn nummer 1 dance track aller tijden. Die hoor je daarvoor. Lola's Team en The Shapeshifters. We gaan deze ochtend, nou ja, pre-ochtend, laten we het maar zo noemen. Gaan we zo meteen door met Jennifer Lopez. En ook Davy Guetta, die hoor je zo direct.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: betreft nu al de zomerhit van 2026. Gewoon bam bam, ofwel Jamaican. Hot Dance Radio met muziek van Jennifer Lopez en David Guetta samen in één track. Save Me Tonight, zometeen hier naar Closer.
1: Wasting my

Sophie the Giant en Purple Disco Machine Hot Dance Radio Body Brand. Testuitzending, test, test, test. 1, 2, 3, links en rechts. Nou, volgens mij klopt het allemaal wel. We gaan even evalueren en wellicht spreken we elkaar binnenkort hier op deze prachtige mooie zender. Zometeen vanaf 8 uur de ochtend, show met Bert. En dit is Tiësto, Hot Dance Radio en Hot In It.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Hey, let's go.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met drie O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met drie O's.
6: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: What's up everyone, this is Fede Legrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Turn up the heat.

dochter van Ontdans weer lekker begonnen met Cash is 99, Alesso, Surrender en Fire Fire van Shimza. Zometeen veel meer hits with a beat. Onder andere Sam Feld, zijn allerlaatste staat voor je klaar. En dit is Ariana Grande, Break Free.

0: Anthem. Zo noemen we een classic als er echt heel veel herinneringen aan plakken. In 1997, toen deze track uitkwam, was dit nog toekomstmuziek. Grease 2000, Three Drives on a Vinyl, oftewel Tom TB en Enrico. En in Nederland deed hij heel veel. In Engeland des te meer, top van de charts was dit. Zometeen een anthem voor de toekomst. Upside Down, Jaden Boysen.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

2 weken lang met het weggeven van 2 kaarten per dag voor Fridays at the Beach, 26 juni in Bergen aan Zee met Housequake en het Swing Beach Stage. Die kaarten die win je vandaag later, dus blijf lekker luisteren.

Ella Henderson samen met Switch Disco React. Daarvoor Disclosure, She's Gone, Dance On. Het is vrijdagochtend. Bert Wolters is tot 12 uur bij je met de ochtend. Zometeen Jax Jones, Whistle. Maar eerst nieuwe muziek van D.O.D. samen met Hailey May. Dit is zijn allernieuwste. Closure bij Hot Dance Radio.

0: coming up in 20 minutes.
1: If you're looking for the love of your life, stop.
0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach. Bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake. De zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

0: De gemiddelde schakelaar thuis gaat zo'n 100.000 keer klikken mee om het licht aan en uit te doen. En Just Stay, Jackstyle en John hoor je net iets vaker. Turn the lights off op Hot Dance Radio.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

juni hebben we geweldig weer gereserveerd. En tegelijkertijd hebben we ook een leuk feestje. Bergen aan Zee. De jongens. Met onder andere Housequake en een swingbeat stage. We hebben er een dikke barbecue bij. En jij kunt er gratis heen. Plus één van je vrienden. Wat moet je daarvoor doen? Stuur via de Hot Dance Radio app een berichtje waarom jij bij dat feest moet zijn. Je vindt de Hot Dance Radio app in de Google Play Store of de Apple App Store. Je vindt daar een groene knop die zegt bericht naar de studio. Laat ons weten waarom jij gratis en voor niks naar de jongens in Bergen aan Zee moet voor een feestje met Housequake tijdens Fridays on the Beach.

0: voor een setje tijdens Hot Dance Sessions. Die kun je ongeveer nu terugvinden in de Hot Dance Radio app of via mixcloud.com/hotdancesessions. Gaan we even boodschappen doen en daarna Kygo en Khalid.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Save My Love op Hot Dance Radio. En onze luisteraars wisten dit natuurlijk al lang. Ik bedoel, het zijn niet voor niets de beste luisteraars ter wereld. Maar het schijnt nu bewezen te zijn dat elektronische muziek angstgevoelens vermindert en de gevoelens van vreugde en verbondenheid versterkt. Nou, graag gedaan, zeggen wij als Hot Dance Radio, om jou af te helpen van je angststoornissen door het draaien van de beste dancemuziek ter wereld. Zometeen Calvin Harris en Ellie Goulding, Free. Maar eerst Nederlands product in optima forma. Uit Delft, Chocolate Puma. Dit is I Wanna Be You op Hot Dance Radio.

views ermee op TikTok. Frank Rizzardo, Shinjuku bij Hot Dance Radio. Zometeen Medusa en Paradise. En dit is eentje uit de oude doos. A-Studio SOS bij Hot Dance Radio.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met drie O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met drie O's.
7: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
8: When you close your eyes, the adventure begins.
7: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
9: Turn up the heat.

Thomas Gray, Rumors bij Hot Dance Radio. En wil je nou ergens zeker weten naar binnen en zeker niet naar een gerucht luisteren? Dan luister je even goed naar de Weekend Access, want ik heb weer wat leuke feestjes voor je waar je met hulp van ticketswap.nl echt naar binnen kan. Bijvoorbeeld nog naar het Boothstock Festival morgen in Rotterdam. Ik zou wel een poncho meenemen. Daar draaien onder andere Benny Rodriguez, Armand van Helden, Dion, Michel de Heij en Hot Since 82. Kaartjes zo rond de 75 piek en dan ben je binnen.

club in Rotterdam. En daar vind je vooral techno en EDM. De line-up, die is nog deels geheim. Maar daar zijn nog kaarten voor te krijgen als je even lekker wilt raven in Rotterdam aanstaande zondag. En dan 26 juni, de dag met het beste weer, aangekondigd in ieder geval dit jaar tot nu toe. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee met onder andere Housequake, oftewel Rogue en Eric E. En een Swing Beach Stage met lekkere R&B.

muziek van Lost Frequencies, Live It All. Maar eerst naar onze kleine grote vriendin uit Australië. Ze danst zo lekker en ze zingt nog beter. Kylie Minogue bij Hot Dance Radio. Dit is Padam, Padam.

0: Na de boodschappen, Kelly's Milkshake 20.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Steve Bell Dance, Heart First. Bedankt voor de bevestiging. Oscar Metcalf daarvoor, Nobody Make Me Feel. En nog tot 12 uur kun je insturen waarom jij naar...

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

klassieker van Faithless in een nieuw BB Rex challenge. New Religion, oftewel Insomnia van vroeger. Lucky Luke is onderweg en dit is David Guetta.

Clementine Douglas en MK samen. Come Find Me daarvoor. Anima en Hypnotize. Dit weekend staat zo voor de deur. En vandaag regent het nog een klein beetje. De rest van het weekend ziet er een stuk beter uit. En je weet het, wat vandaag valt, valt morgen niet.

0: willen weten. The less I know, the better. Maupi op All Dance. Alesso en Sasha, Destiny daarvoor. We gaan even boodschappen doen op zoek naar de horen en een nieuwe badkamer. En daarna zijn we terug met Jugal en Solto.
1: Voor horen op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Becky G samen. Sorry, papi. Ik denk dat die Becky G, als het op deze manier tegen een politieagent zegt, dat ze echt onder elke bekeuring uitkomt. Sorry, papi. Eens kijken of dat werkt vanavond bij mij. De ochtend, die zit er bijna op. De Hits with a Beat gaan gewoon door na 12 uur met de Full Focus Lunch.

0: en een speciale gast. Want Emre heeft vandaag de allerbeste reden gegeven waarom je erbij moet zijn. Emre, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom wil jij erbij zijn 26 juni?
1: Ja, ten eerste, het is gewoon een toplocatie natuurlijk. Wij komen zelf uit de buurt. Als jonge jongens gingen we altijd naar het strand. Dus ja, dit is gewoon ideaal om daarbij te willen zijn.
0: Lekker man. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Jij en één vriend hebben twee kaarten gewonnen voor Fridays at the Beach op 26 juni. Jullie zijn erbij en vergeet ook niet die dikke barbecue even te bekijken.
1: Ah, dat is top jongen, dat is top. Dankjewel, super.
0: Alsjeblieft, stuur even je gegevens door via hetzelfde nummer in de app. En dan zie ik jou 26 juni in Bergen bij de jongens.
1: Oké, dan zien we elkaar daar. Hartstikke bedankt.
0: Tot dan.
1: Yo, hoi hoi.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Your

0: Zeker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

0: is het zover. Fridays on the Beach. Bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake. De zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hey, dit is Daniel Monroy. Check out the Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
7: Turn up the heat.

0: J-Lo en David Guetta op Hot Dance Radio. Save me tonight.
1: Hey you guys.
0: Hey you guys. Goedemiddag, het is 4 uur. Het is Hot Dance Radio met de hit with the beat in de middag. Ik ben Ralf en ik mag die hit with the beat voor je draaien. En dat ga ik doen hoor. Tussen nu en 7 uur heb ik heel veel fijne muziek voor je. Je hoorde dus al J-Lo en David Guetta. Maar wat dacht je bijvoorbeeld van John Summit en Lavinia zometeen? Tiesto en Stevie Appleton komt er ook nog aan. Maar eerst een plaat van vorig jaar. Zurb, Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa nu op je radio. Die gaan vertellen waar ze zijn. Dit is Location.

Calvin Harris en Jesse op Hot Dance Radio. Satisfy hoorde je. Daarvoor John Summit en Lavinia Shadows. En ook Fiesto en Stevie Appleton Blue. Kleine huishoudelijke mededeling. Hou je van die echte dance classics? Dan heb ik wat voor je. Ja hoor, elke zondag vanaf 7 uur op Hot Dance Radio. De Hot Dance Anthems. De allerbeste dance classics uit de 90s en de zeros. Allemaal vakkundig op een rij gezet door collega Martijn. Een prima manier om je weekend mee af te sluiten, kan ik je vertellen. En ik heb een klein voorproefje daarvan, want we gaan terug naar het jaar 2008. Chicane nu op Hot Dance Radio. Don't give up.

0: Martin Garrix en Jax Told You So. Hot Dance Radio op de vrijdagmiddag. Goedemiddag. Met zometeen een producer uit Markelo.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

Format op Hot Dance Radio. Je hoorde I Love Life. Samen met Rani. En die Rani, ja, daar moest ik even over nadenken. Waar ken ik die ook alweer van? Nou, ik ben eruit hoor. Die Rani, die komt dus ook gewoon uit Nederland. Net zoals Bakermat zelf natuurlijk, hè, uit Markelo, komt Rani uit Heerhugowaard. Ja, Shannon Zevrani Hilversum. Dat is haar volledige naam. En je kent haar misschien ook wel van een bijdrage aan een ander liedje wat ze een hele tijd geleden al deed.

0: Sam Veld. Dat was de zanger. Post Malone, zo heette die plaat. En Rani deed daar dus de vocals. Het is dus geen onverdienstelijke zangeres. Hè. Ze zit al sinds haar zesde is ze daarmee bezig. Musical les, zangles. Ging ooit covers op Instagram plaatsen. En toen kwam ze in contact met Olaf Blackwood. Een zanger met wie ze al via Instagram een contact had gehad. Ze gingen liedjes schrijven. En via via kwam ze daardoor terecht bij Cloud 9 Music. En daar werkte ze dus inderdaad mee aan dat Post Malone van Sam Veld. Geen klein hitje. In verschillende landen. In Nederland op nummer 5 in de top 40. En zo'n 470 miljoen streams op Spotify. Een Buma Award kreeg ze ervoor. En daarna werkte ze ook samen met Jonas Blue, met David Guetta, Rehab, Inna, Sash, Sunny James en Ryan Marciano, Martin Jensen. Ze is best een bekende vocal in die hele dancewereld. En nu dus samen met Bakermat. Je hoorde ze hier op Hot Dance Radio. I Love Life. Heel verhaal, maar eigenlijk gewoon tijd voor nog meer muziek als je het aan mij vraagt. En dan zit je goed bij Hot Dance Radio, want wij hebben die hits with the beat voor je. Offenbach en Norma Jean Martin. Head, Shoulders, Knees and Toes. Duke Dumont en Jack Jones. I Got You komt eraan. Maar eerst even bellen met Medusa en Sam Thumpkin. Dit is Phone.
1: Thought we was

MK en Crystal. Dior op Hot Dance Radio met Enema en Ellie Goulding onderweg. Hypnotized naar Topic en Fireboy DML. Dit is Body.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
7: Hi, wij zijn Mr. Bell en Weasel. Je hoort ons iedere zaterdagavond.

0: hit van dit jaar. Hugo en Solto. Jamaican Bam Bam. Dit is Hot Dance Radio. En ik zei het al. Het is iets na 5 uur.
1: Oké, let's go.
0: Het is officieel weekend. Ja, lekker hoor. Ah, tijd voor een feestje. Ja, waarom ook niet. We gaan het weekend vieren op Hot Dance Radio. Het is de vrijdagmiddagborrel met allemaal fijne muziek. Wat dacht je van Joe Corey en Becky Hill zometeen? En ook Max Dean, Luke Dean en Lucky komen eraan. Can't decide. Wat ga jij doen dit weekend? Laat het even weten via hotdanceradio.nl. Of stuur een appje naar de Hot Dance Radio Studio 06 12 19 16 16. Dan zorg ik voor die soundtrack bij jouw weekend. Of bij jouw vrijdagmiddagborrel. Omdat het kan. Max Dean en Luke Dean dus zometeen. Joe Corey en Becky Hill. Maar eerst Jonas Blue en Awa. Something.

0: Alesso en Sasha.
1: On DAB Plus for North Holland at Hot Dance Radio, Pintanel, the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: Destiny hoorde je. En daarvoor Joel Corey en Becky Hill, History. Het is de Hot Dance Radio op de vrijdagmiddag. Het is officieel weekend. Het is 5 uur geweest. En het weekend op Hot Dance Radio, dat is altijd wel bijzonder, hoor. Want je hoort hier een hoop hele leuke dingen. Wil je nou het volledige overzicht? Dan ga je naar hotdanceradio.nl. Daar vind je alles. Of je kijkt op onze Hot Dance Radio socials. Op Instagram, of op TikTok, of op Facebook. Of waar iedere hippe persoon op zit tegenwoordig. Daar vind je alles over Hot Dance Radio. Zometeen, Afrojack en Spree Wilson. Naar Milky en Mallgrab.

0: Colors of Hot Dance Radio. Je hoorde Blessings. Zometeen hier, muziek van John Rodriguez.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Hey, Peter Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en melodic.

en Jake Rees. Je hoorde ze op Hot Dance Radio. Need You Now. Nou, duidelijk. Daarvoor Tiesto nog. En Bring Me To Life. En ook Avicii hoorde je. Waiting For Love. Misschien denk je, het is weekend. En in het weekend heb ik altijd moeite om te slapen. Om die rust te kunnen voelen. Wij hebben daar op zondagochtend een heerlijke, relaxte programmering voor. Dat check je allemaal op Hot Dance Radio. Maar misschien is het ook wel goed om er even aan toe te geven. Aan die insomnia. Ja hoor. Dit is Faithless.

0: forget you.
1: Fast Boy en Topic, Forget You op Hot Dance Radio. Ken je deze nog? Feel It Still, Portugal The Man. Die Portugal The Man, die zit tegenwoordig ook een beetje in de dance. Samen met Marshmello, hoor je hem zo meteen hier, met Phoenix.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Marshmallow en Portugal the Man, dus ik kondig het al aan. Phoenix op Hot Dance Radio. Zometeen hier James Hype, Don't Wake Me Up. Maar eerst de Swedish House Mafia en John Martin. Lekkere classic dit. Don't You Worry.

We draaien tegenwoordig nog regelmatig die Milkshake, de Alex One versie van Kalish. In 2011 deed ze het samen met Calvin Harris. En die hoorde je nu op Hot Dance Radio. Bounce was dit. Last Frequencies heb ik nog zo meteen voor je. All the way from Belgium. Love is the only thing. Maar eerst gaan we even in het Frans verder. Ja, en ik ben er heel slecht in Frans. Ik heb daar nooit mijn eindexamen in gedaan, gelukkig. Maar ik ga toch proberen hem aan te kondigen. Deze plaat van Paul Kalkbrenner en Stromae. Qu'est-ce que soit clair?

is the only thing. The last frequencies of Hot Dance Radio. Daarvoor dus Paul Cockbrother en Stromae. Guess is klaar. Het is vrijdag. Het is officieel weekend. Dat betekent zometeen iets na 6 uur. Morrisman hier met de Weekend Beats. Zin in? Ik wens jou een heel fijn weekend. Dat moet volgens mij helemaal goed komen. Zeker met Kygo. Dit is Save My Love. Fijne vrijdag.

0: is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Hey, dit is Daniel Mordo hier. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
8: Turn up the heat.

Jordan Merlin en Tutimu. Yes, yes, het weekend is begonnen. Je luistert naar Hot Dance Radio en dit is de Weekend Warm-up met mij, Peter Blank. Twee uur lang de beste house, progressive house en melodic house en techno om jouw weekend echt goed te starten. Nieuwe releases, frisse remixes en natuurlijk jouw favoriete club sounds. Allemaal hier, allemaal op Hot Dance Radio. Dus zet het volume lekker open, laat die werkstress los, want dit is je muzikale voorproefje van het weekend. Let's get this warm-up started.

hoorde Cream and Corolova met Annihilation. Daarvoor trouwens Taste Experience met Beach Ball. Nu tijd op Hot Dance Radio voor Lorna James. Dit is Land of Ice in de JP Lantieri Radio Remix.

0: 25 jaar terug in de tijd met deze track van Craig Morrison en Graeme Reedy, afkomstig uit Schotland. En die waren natuurlijk beter bekend onder de naam Silicon Soul. En je hoorde natuurlijk Ride On. Zometeen, na de break, Cree samen met Romain Garcia, The Smile With Scars. Tot zo!
1: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

De uit Quebec afkomstige Christophe Dubé, oftewel Cree, hoorde je in dit geval samen met Romain Garcia in deze mooie track. Uitgebracht op het Unitic label A Smile With Scars. Nu over naar Tirana in Albanië en daar komen we de gebroertjes Arbor tegen. Samen met Taylor, Crea en de zang van Mr. V hoor je nu Home.

Joycito hoorde je met Pressure Probe hier op Hot Dance Radio. Nu tijd trouwens voor een mooie remake van een track die ooit is uitgebracht door Lisa Stansfield. En dat was ergens in de jaren 90. Dus dat is alweer eventjes geleden. Lina Remake Leo deed het even opnieuw. En daar is deze uitgekomen. All Around the World.

0: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horreropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.
4: Turn up the heat.

hoorde Johan Gielen in zijn Airscape alias samen met de zanger van Katie Sky, All of Me for All of You. Welkom terug in het tweede uur van jouw weekend warm-up. Nu tijd voor Dance Nation. Dit is High.

0: Ooit een van de mannen als de Three Drives in a Vinyl. Samen met Erik de Koning was Ton van Empel daar verantwoordelijk voor. Solo deed hij het onder Ton TB. En in dit geval ook samen met Laat maakte hij Electronic Malfunction. Zometeen aan de break, Sean Dexter en Synthetica in de BLR Remix.
1: Tot zo!
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

Sean Dexter tekenen voor deze track. En BLR, oftewel Leon Bolier voor de remix. Je hoorde Synthetica hier op Hot Dance Radio. Nu tijd voor Joris Voorn in een mooie samenwerking met Ferry Korsten en Moon Man. Dit is een mooie remake van Don't Be Afraid.

You're the Yes and Take Me Away in the Sunin remix. En dat was hem alweer. De Weekend Warm-up hier op Hot Dance Radio. 2 uur vol house, progressive house en melodic vibes om jouw weekend goed te starten. Voor nog een uur heerlijke beats in de mix. Luister je van zaterdag op zondag van middernacht tot 1 naar Peter Blank Invites. Met deze keer Miss Nine in de guest mix. Dank dat je erbij was. Ik ben Peter Blank. En ik hoop dat je nu helemaal in de weekendmodus bent. Volgende week vrijdag, zelfde tijd, zelfde station met weer verse tracks. Geniet van je weekend en keep the vibe alive. Doei doei!

0: is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Hey, Bert de Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en melodic.

0: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
4: Hot Dance Radio app.
3: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
5: Hot Dance Radio.
6: 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
3: Turn up the heat.

baby. I can get whatever man I want. You see me? Now come get me.

Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT